0: Lefra Produksies bied met trots aan Leon van Heerop se Het van Verlangekraal. Vir die eerste keer op die verhoog, Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlangekraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace, 28 tot 30 Augustus. Afriforum Theater, 25 tot 27 September. By die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg, 8 November. Roodepoort Stadstheater, 11 tot 14 November. Bespreek nou by ltickets.co.za of by verlangekraal.co.za.
1: Smelt die ijs weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.

My Guitar Gently Weeps. Die Andante uit die strijkkwartet in C majeur D956 van Schubert word nou vertolk deur die Hongaarse kwartet met die cellist Laszlo Varga as solis.

Die Stellenbosch se Libertas-koor onder leiding van Johan de Villiers het Alle oë wag op U, o Heer van Pieter van der Westhuizen gesing. En voordat ek afsluit, speel ek graag iets van Mendelssohn. I Waited for the Lord, een van sy mooiste geestelike duette. Die teks kom uit Psalm 40. Ek het die Heere lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig. Hier sing Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen dit.

Dit is 9 uur en vanoggend se erediens word gelei deur Dr. Petrus Moelman, emeritus leraar van die NG Kerk. Die skriflesing kom uit Johannes 20 vers 1 tot 10. Die gemeentesang is lied 280, Here Redder groot en magtig, en lied 417, Jesus ons eer U. Hier is vanoggend se oggenddiens.

'n uittreksel van die eerste deel uit Tchaikovsky se klavierkonsert nummer 1 in bemol mineur. Dis uitgevoer deur die Beire Radio Simfonie Orkees onder leiding van Kirill Kondrashin. Die solis was

Charles Aznavour, die Franse weergawe van She. Nou na die muziekspele, dankzij jou versoek, Ellen Duncan Meyer in Pretoria. Hierdie kom uit Little Night Music. Send in the Clowns. Jy het specifiek gevra dat Judy Dench dit moet sing.

Patricia Barden, wat opgetree het saam met die Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Paul Daniel. O Rest in the Lord, wat kom uit Mendelssohn's oratorium Ilia. En so kom ons by julle versoek, Jan en Anne Barkhuizen van Hoedspruit. Hierdie is die derde deel, wat bekend staan as die Spaanse Rondo. Uit Johan Nepomuk Hummel se klavierkonsert nummer 5 in A-mol mineur. Die solis is Stephen Huff, en hy tree op saam met die Engelse Kamerorkes. Die man op die podium is Bryden Thompson.

Stephen Huff, saam met die Engelse Kamer Orkees, onder leiding van Bryden Thompson. Dit was die derde en laaste deel uit Hummelse klavierkonsert nummer 5 in Amol Mineur. So te sê groetheid, maar ons gaan eers afsluit met hierdie ene van Therese in Germiston. Die gewilde lied You Raise Me Up, maar jy het gevra vir hierdie uitvoering. Dit is deur die Oekraïense kinderkoor.

0: everybody. Millie's having her baby.
1: Ons het 'n gedeelte gehoor van Spring Spring Spring uit Seven Brides for Seven Brothers met Howard Keel en die ensemble. Van MGM se lente na koorwerk wat effens vreemder is. Die Letse komponis Eriks Eschenwalds het Spring the Sweet Spring in 2012 geskryf. Die woorde is uit die 16e eeu deur Thomas Nash. Maar luister nou wat het Eschenwalds daarmee gedoen. Die koor word aangevul met glase wat met verskillende hoeveelheid water gestem word. En dan begin die stemme ook voels na.

0: En dit was Simon & Garfunkel met April Come She Will. En dan Tony Bennett met Spring Is Here. Die titel klink vrolik, maar die lied is nie. Die lente het opgedaag, maar die liefde blykbaar nie.
1: Once there was a thing called spring, when the world was writing verses.

maar net te gejaag. Na bewind, even tsunamis, wat ons in ons straat vindt, ons tsunami. In plaats van dit, maak school in die water in jou oorkanaal. Om te hoor, dan geloof is wat geloof bepaal. Ik kom binnenkort.

My God is good to me, en net voor dit, Estie Gras, Hemelbesem en die UP Jeugkoor met Deur die Storm. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Volgende op ons lys, Hillsong, Thank You Jesus, en net daarna, die Heritage Singers met God Will Take Care of You. Maar eers Hillsong met Thank You Jesus.

is dit pragtig. Dit is Weekend in New England, is 'n klassieke ballade deur Barry Manilow, vrygestel in 1976, en stel Manilow se emosionele liriek en sangstyl ten toon. Poeties, asemrowend, stil, pragtige moment in die program. En toe Art Garfunkel en James Taylor for Emily, Whenever I May Find Her. Oorspronkelijk geschreven voor Paul Simon, of dear Paul Simon, een eerste vrijgezel op Simon Garfunkel's 1966 album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Zo, als ik die rock gitaar uit, die voor die nieuws, is Badfinger, wie dan anders?

0: tennis geneem. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritje van den Berg. Dankie Maritje. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00. Net voor die nuus gesê, ons gaan voort met daardie atmosfeer waar ons opgehou het van onder andere Woman Without Love van Elvis Presley. Hier is nog een.
1: Herleef die beste van gister, saam met RSG.

0: Dit was die voortreffelike sopraan Sonia Jontsheva met Lasha Kyopianga uit Rinaldo van Handel. Die orkes van die Théâtre des Champs-Élysées kon gehoor word met Emmanuel Haim as dirigent en klavesinus. Nou gaan ons luister na Don Giovanni en wel die baie bekende Catalogus aria waar deur Leporello gesing word, Madamina, il Catalogo è questo. Die sanger is Ferruccio Forlanetto, die buffo bariton, wat sekerlik een van die beste Leporellos van alle tye is. Die orkes is die Metropolitan Orkes, onder leiding van James Levine. Nou ja, hier's Ferruccio Forlanetto met Madamina, il Catalogo è questo, uit Don Giovanni.
1: Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padre mio, un catalogo gli è che ho fatto io, osserva,

Dit was O Sarah, la più bella, tutto amore tu di duet uit Manon Lescaut van Puccini. Die sangers was Jonas Kaufmann as de Gru en Christine Opolet as Manon. Die orkest is die Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome en die dirigent Sir Antonio Pappano. Nou gaan ons luister na Andrea Chenier van Giordano. Anna Netrebko gaan sing La Mamma Morta, wat beteken, hulle het my ma doodgemaak. Dit is een sopraan aria uit die derde bedryf van die opera Andrea Chenier van Umberto Giordano. Die aria word gesing deur Maddalena de Coigny, wat vir Gérard vertel hoe haar ma dood is, terwyl sy haar beskerm het tydens die omwentelinge van die Franse revolusie. Anna Netrebko met La Mamma Morta uit Andrea Chenier.

Dit was die sopraan Anna Trepko met die bekende aria La Mamma Morta uit Andrea Chenier van Giordano. Die orkest is die Accademia di Santa Cecilia Orkest onder leiding van Sir Antonio Pappano. Nou gaan ons luister na iets uit Il Trovatore, die troubadour van Verdi. En dit is die duet Qual voce mira di acerbe lagrime, die duet tussen Graaf di Luna en Leonora. Die orkest is die van Covent Garden in Londen, onder leiding van Carlo Rizzi.

Dit was die sopraan Moika Eerdman met Ruhe Sanft, Mein Holdes Leben, uit Zaïde van Mozart. Die dirigent is Andrea Narsan en die orkest is die La Cetra Barokorkest uit Basel in Switserland. Ons sluit vanavond af met die baie bekende Triomfmars uit Aida van Verdi. Die dirigent is Riccardo Chailly en die orkest en koor van die Teatro alla Scala in Milaan kan gehoor word. Van my, Charles van Heiningen, tot ziens tot volgende week. Mag julle week absoluut wonderlik.

is David Essex op Aries hier met al What a Circus. Dit kom uit Evita. Dis so presies 11:00 op Aries hier, wat beteken dis nuus tyd.

Dit is Ray LaMontagne op Paris hier met Be Here Now. Dusty Springfield volgende. I just don't know what to do with myself. Vanessa Williams daarna met Betcha Never. Dit is chill op Paris hier.

I bet you never, is Vanessa Williams. Shade, volgende. Your love is king. Ons gaan ook luister na Journey se Faithfully. En Mariah Carey, ook nog op die speellys. My all.

Ja, as ons beloof, gaan ons voort met die musiek hier op RSG Chill. Hier is Michael Jackson met Pain. Daarna Papa Roach en Carrie Underwood.

Madness, Michael Jackson met Ben. Ons gaan amper afsluit met All Things Bright and Beautiful voordat Billy Ocean se Suddenly. En ons gaan ook Enya vir jou speel met Marble Halls. Maar vir eers, Leave a Light On. Dis Papa Roach met Carrie Underwood.

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en baie welkom by Country Klanke hier op RSG. Jacques Arendt is vanaand saam met jou vanuit die baai. Country muziek het hierdie week een van sy grootste en mees geliefde kunstenaars verloor. Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige ouderdom oorlede. 'N buitengewone liedjeskrywer, 'n storieverteller en 'n vrou wie se invloed oor dekades heen veel verder as country muziek gestrek het. Ons staan vanaand kort by haar stil met twee opnames wat ook Dolly se besondere vermoë as vertolker wys. Ons begin met een uit haar vroeë opnamejare.

Dolly Parton met Release Me. Ons ken haar natuurlijk vir die groot liedjies wat sy self geskryf het, maar Dolly kon ook iemand anders lied met haar eie stem en gevoel niet laat leef. Die volgende lied is geskryf deur nog een van country muziek se groot storievertellers, Kris Kristofferson. Hier is Dolly Parton met For the Good Times.

0: Don't let the old man in.
1: Toby Keith met Don't Let the Old Man In en voor hom Charlie Pride met Just Between You and Me. Jy luister na Country Klanke hier op RSG saam met my Jacques Arendt van die Baai. Ons draai na die kolle gebiekie nader aan die huis. Hier is Gerry Pretorius en daarna skuif ons weer oor see met Highway 101.
2: Silver coins, that jingle jangle, fancy shoes, that ends in time.

Darius Rucker met Wagon Wheel en voor hom Alan Jackson met Chattahoochee. Dis countryklanke hier op RSG, goeie countrymusiek, oud en nuut. Ons kop die tweede gedeelte af met 'n lied uit die rolprent Paint Your Wagon van 1969. Hier is Lee Marvin met Wandering Star en daarna hoor ons een van countrymusiek se groot storievertellers, Mel Haggard.

Mel Haggard met Sing Me Back Home en voor hom Lee Marvin met Wandering Star. Twee heel verskillende stemme, maar albei deel van daardie groot country en western vertel traditie. Volgende hoor ons die Bellamy Brothers saam met die Bacon Brothers.

Die Bellamy Brothers en die Bacon Brothers met Guilty of the Crime. Jy luister na RSG Country Klanke, vanaand saam met Jacques Arendt van die Dubai. En ons bring weer een Suid-Afrikaanse stem na vore. Hier is die Lis Matron met haar huldeblyk aan die muziek van June Carter.

Dit was Elis Matron met haar June Carter keerspel. Lekker om ook ons eie kunstenaars tussen die groot internationale country stemme te hoor. Ons bly vir die volgende twee opnames nader aan die huis. Hier is Rocking Horse en daarna Joanna Field.

Joanna Field met Butterfly, Butterfly, en voor haar was dit Rocking Horse met Full Moon, Empty Heart. En daarmee begin ons koerskies na die einde van vanaandse countryklanke. Baie dankie dat ek en jy vanaand weer saam kon kuier met country muziek. Ons het ook kort stilgestaan by Dolly Parton, 'n buitengewone kunstenaar wie se stem nou stil is, maar wie se liedjies en stories nog lang deel van country muziek sal bly. Ek groet jou met Abba en Fernando. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Baie.

0: In 400 meters, turn right onto the N1 ramp to Kaapstad, Cape Town.
1: Senior, dink jy ons is eintlik deel van die probleem nou?
2: Nee, ons kan nie deel wees van die probleem nie. Ons het hierdie goed gehou van omtrent 2012 af. Lê die goed in die kantoor. So al wanneer ons nou deel van die probleme gaan raak, is as die stad Kaapstad ons in die steek laat, want ons gaan nou die goed afgooi by een van hulle aflaai fasiliteite wat hulle uitgee om e-waste te hanteer. So as hulle nie wil vat nie, of het nie behoorlik gaan herwin nie, dan is ons deel van die probleem. Maar ons doen ons deel. Met het helpje praat net akademies oor die goed, het gaan oor hoe prakties kan jy dit iewers invat. Wat, hoe, waar en toe vat ek jy goed? Dis die vraag. So ons gaan nou sien of het gaan werk of nie.
1: Kom ons vind uit.
0: Turn left onto Aranya Street. In 400 meters, Tigerdal drop-off facility Cape Town will be on the right.
2: Morgen, morgen.
3: Ja, gaat goed.
2: Lekker zelf.
3: Dus Franny, het hele voor ons.
2: Ons het ouwe rekenaars en scherms en sikker die begoed is.
3: Oké, ik denk ons hier binnen cycle het afleiden.
2: Zomaar niet hierzo?
3: Ja.
2: Oké. Dank je.
4: We are city of Cape Town, right? There is a company for recycle. Official, our job here in front is to check the customer, and then if you